van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen. Hij wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
1: Praxis.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Plus.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Lambers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Bol, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Baker Show en The Rattle. Ja. Alweer de donderdag voor Radio BNT. Weet je last van mijn stem? Begin een beetje verkouden te worden. Vrienden, wij zeggen welkom.

2013, Rihanna, and I Want You to Stay. Ja. Wij willen ook dat je blijft hier bij BNT. Ja, laat ons weten welke muziek jij graag zou willen horen. Voor het goede doel, België. En de bouwzaan nog een keertje met Magnetic. Halverwege oktober, de donderdag. Een tikfout van een piloot heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat Duitse gevechtsvliegtuigen afgelopen dinsdag uitvlogen voor een melding van een kaping. Het vliegtuig van Corendon landde uiteindelijk zonder problemen op de luchthaven van de Duitse stad Nuremberg. Ja, vanuit de cockpit van het vliegtuig werd afgelopen dinsdag een melding van een kaping verzonden. Het toestel was toen onderweg van het Griekse eiland Corfu naar Nuremberg. Beide autoriteiten gingen meteen alle alarmbellen af. Duitse gevechtsvliegtuigen die stegen op om het passagiersvliegtuig te begeleiden. De hulpdiensten, waaronder een onderhandelingsteam en een speciale politieeenheid, die snelden naar de luchthaven van Nuremberg. En de vluchten van en na die luchthaven werden tijdelijk stilgelegd. Ja, dat is een dure tikfout, denk ik, van zo'n piloot.

Ja, de radioverbinding van het vliegtuig was schijnbaar uitgevallen en die piloot die wilde alleen maar doorgeven aan de luchtverkeersleiding via een transponder. En daarvoor had die piloot de code 7600 moeten intikken. Maar die piloot die gebruikte de code 7500. Foutje, bedankt. Ja, we blijven een beetje in Duitsland, want een gevangene die is gisteren in het Duitse Essen ontsnapt toen hij na een doktersafspraak werd gebracht. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de gevangenisbewaarders bij de medische praktijk, waardoor de gedetineerde kon ontsnappen op een elektrische scooter.

Nou ja, de politie is natuurlijk gisteren daar een grote zoekactie begonnen. En tot nu toe hebben ze niets gevonden daar in Duitsland. We hebben er nog niets over gehoord. Ja, dit is Tina Turner. 1985. Better be good to me.

0: Britney Spears. Even de update van Flitsmeister voor deze donderdagmorgen. Het is rustig. We zijn aan het controleren op snelheid op de N279 tussen bij Beek en Donk bij 46.3. Dan de N263 Breda bij 17.0. De N640 bij Oud-Gastel bij 4.9. En de laatste heb ik voor je op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. Dan moet je even opletten bij 7.9.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar Brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders hadden overmeesterd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loop je op flink wat trajecten over traging op. 90 kilometer file in totaal in de regio op dit moment. Nou, vertragingen loop je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook op de A27 Breda-Gorkum is het al vroeg druk. Bij Gorkum kun je er 10 minuten bij optellen. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Er staat een auto in brand en dat betekent file tussen Bavel en Tilburg. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 50 minuten. Dan nog een file op de A270 Helmond richting Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Camila Cabello en Havana.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Craig David, Fill Me In en Another hadden wij voor je met Talk To You. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik begin toch een beetje last te krijgen weer van wat verkoudheid. Is het al die tijd lekker weer geweest? Hè? En dan komt weer dat kwakkel weer. Celine Dion, die is de volgende ster die een eigen Barbie-pop krijgt. De pop die is gebaseerd op het optreden van de Canadese zangeres tijdens de Oscar-uitreiking in 1998... waar ze My Heart Will Go On zong uit de film Titanic. Ja, Mattel, de poppenmaker, die kondigde gisteren op Instagram aan dat... Het is een onderdeel van een beperkte uitgave en ze is legendarisch. En dan het entertainmentprogramma Buzz gaat stoppen. Dat heeft Talpa gisteren bekendgemaakt. De show die was sinds afgelopen zomer te zien op Net 5, maar kampte met tegenvallende kijkcijfers. Het mediabedrijf ziet onvoldoende perspectief voor verdere groei. En Harry W. die heeft gisteren in hoger beroep 24 maanden cel gekregen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mishandeling, de poging tot afpersing en vrijheidsberoving van de acteur Bas Muis. Zijn vriendin is veroordeeld tot een taakstraf. Zij is de ex van Bas Muis. En Linda de Mol die is blij dat de band tussen haar zoon Julian en haar partner Jeroen Rietbergen volledig is hersteld. Dat schrijft ze in het voorwoord van de nieuwe Linda. En de voetbaltrainer Louis van Gaal die is komend seizoen één van de gasten in het programma Sterren op het Doek. Dat heeft de omroepbaas Max-baas Jan Slachter gisteren gezegd in het programma bij Pauw en de Wit. En omroep Max die kan het programma Carrie op vrijdag blijven maken door een samenwerking met de Postcode Loterij en de Vriendenloterij. Dat heeft Jan Slachter ook gisteren bekendgemaakt bij Pauw en de Wit. Dus dat is een goede zaak.

Ariana Grande en Lady Gaga, Rain On Me, ja. Donna Summer daarvoor met I Feel Love. Wij voelen de liefde van jou aan de andere kant van de radio. En daar zijn we blij mee. Zometeen na 8 uur. Wordt wakker plaat. Heb je een verzoekplaatje? Laat het ons weten. Of misschien heb je wel iets voor in de top 3. Ik ben op zoek naar muziek die wij niet zo vaak draaien op BNT. Dat lijkt me leuk. Ja, zo meteen ben je terug met muziek uit de jaren 80, uiteraard van Bryan Adams.

0: Ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, Zonneplan.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken, ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen.
5: En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Jaren 80 voor Bryan Adams, I'm Gonna Run To You. Ja, de ANWB in het nieuws, dat gaat niet zo. Ik weet niet of de ANWB nog wat te melden heeft.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is druk in de regio, 230 kilometer file in totaal. De langste files die vind je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. Over naar de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een kwartier tot 20 minuten vertraging. De A58 dan, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West ben je 25 minuten langer onderweg. En tot slot nog een file op de N282, Breda richting Tilburg. Tussen Dorst en Rijen 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, gisteren draaiden wij volgens mij een tattoo van Loreen. Dit was ze dus uit 2012. Daarmee won ze het Eurovisie Songfestival toen in die tijd. Euphoria. Daarvoor Raccoon. De nieuwe Dicht bij het vuur. En Jamie Miller. Nog onbekend. Hij gaat wel bekend worden. Dankzij onder andere deze hit Baby Doll.

Een ICT-project dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Het digitale systeem om de werkgevers en de werkzoekenden aan elkaar te koppelen voldoet namelijk niet aan de verwachtingen. Dat heeft het UWV gisteren bekendgemaakt. Ze werken al jarenlang met verouderde IT-systemen. En soms met veel fouten tot gevolg. Ze hebben er 5 jaar aan gewerkt. Ze hebben er 55 miljoen euro aan uitgegeven. Maar ja, ze stoppen ermee. Ja. En de teambaas Laurent Mekkies heeft trouwens gisteren zijn contract bij Red Bull Racing verlengd. De Fransman die ligt nu tot en met 2031 vast bij het Formule 1-team van Max Verstappen. Ik ben ontzettend trots om dit traject met Red Bull voort te zetten, zegt Mekkies in een persbericht. Hij werd vorig jaar de teambaas van Red Bull na het ontslag van Christian Horner. Ja, ik zag voorbij komen dat Christian Horner die heeft 119 miljoen meegekregen van Red Bull. En dan mag er aanvullend onderzoek worden gedaan naar de beschuldigingen in de zaak tegen de oude Jumbo-topman Frits van Eert. Dat heeft het gerechtshof in Zwolle gisteren bepaald. De oude topman van Jumbo die wordt verdacht namelijk van het witwassen van geld, het omkoping en valsheid in geschriften. Ja, de rechtbank in Groningen die veroordeelde Van Eert in 2025 tot 2 jaar cel. Van Eert die ontkent en is in hoger beroep gegaan. En nu mag er dus aanvullend onderzoek worden gedaan naar de beschuldigingen in de zaak tegen de oude topman Frits van Eert. Dus wie weet. En de Europese leiders die maken zich op voor een hard en taai gevecht over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. De standpunten die liggen mijlenver uit elkaar. Dus we zijn benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Maar 1 ding is natuurlijk wel zeker. Wij moeten natuurlijk meer gaan betalen. Ja, het geld moet ergens vandaan komen. En dat geld komt van ons. Wij. Als harde werkers.

Them Temptation and Smash Into Pieces. Somebody Like You. Daarvoor The Four Seasons met Oh What a Night. Ja, wat wakker plaat. Ook een oudje. Ik kreeg namelijk een bericht binnen van Fred Godding uit Maastricht. Hallo BNT, luister al vanaf het begin naar jullie radiozender en het bevalt me goed. Ik mis alleen wat oude meuk. Graag de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Groetjes van Fred Godding uit Maastricht. Nou, beste Fred, we doen niet moeilijk.

0: Fred Godding uit Maastricht vroeg hem aan, deze van de Bellamy Brothers. Ja, Let Your Love Flow. Het wordt vandaag opvallend zacht weer voor de tijd van het jaar. Met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Het blijft droog met wat zon en af en toe wat sluierbewolking. Morgen begint dan nog droog, maar vanuit het westen gaat het in de loop van de dag regenen. Landinwaarts nog een graadje of 20. Het weekend wordt een stuk frisser, met temperaturen van een graadje of 14. Op beide dagen is er wel wat zon, zaterdag en zondag. Maar zaterdag is er vooral ook wat regen. Controllers van Flitsmeister zijn momenteel aan het controleren op de N279. Bij Beek en Donk bij 46.3. Dan de N263 Breda bij 17.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. En de laatste de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De provincie Limburg heeft nauwelijks zicht op wie er op kleinere schaal grondwater oppompt in de regio. Terwijl grote verbruikers vergunningsplichtig zijn, geldt voor landbouwkundige en particuliere onttrekkingen tot 150.000 kubieke meter per jaar slechts een meldingsplicht achteraf. Om onomkeerbare schade aan natuurgebieden bij toekomstige droogte te voorkomen, wil het provinciebestuur in het nieuwe waterprogramma onderzoeken of verplichte digitale watermeters of pompbeperkingen nodig zijn. Tijdens een zoektocht naar de verdachte van een steekpartij in Eindhoven is de politie vannacht een woning aan de Abel-Tasmanstraat in Valkenswaard binnengevallen. Nadat agenten met 9 wagens, politiehonden en felle schijnwerpers bijna een uur lang vergeefs probeerden contact te maken met de diepslapende bewoner, forceerden zij de deur en sloegen ze een raam in. De stomverbaasde bewoner schrok wakker en overhandigde de sleutels toen. De gezochte verdachte werd niet in het pand aangetroffen. En bij een tankstation aan de Noorderpoort in Echt heeft een vrachtwagen gisteravond rond 7:15 zijn brandstoftank beschadigd. Hierdoor lekte enkele honderden liters diesel over het terrein, waarna een deel in het riool terechtkwam. De brandweer en een gespecialiseerd waterzuiveringsbedrijf zijn ingezet om de brandstof uit het rioleringsstelsel op te ruimen. De politie sloot de straat deels af doordat de vrachtwagen de weg blokkeerde. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend is het druk in de regio. 230 kilometer file in totaal. De meeste tijd ben je kwijt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en knooppunt Del 15 kilometer met 45 minuten vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Een autobrand op de A2 veroorzaakt ook vertraging. Richting Eindhoven is bij knooppunt Eckersweijer de verbindingsweg dicht. Verder nog vertragingen op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen, 10 kilometer met 15 minuten op onthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, want het is druk tussen Waalwijk en Vlijmen, 11 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een rockabye.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, de reeks concerten van Harry Styles in mei van dit jaar heeft effect gehad op de Nederlandse inflatie. Dat stellen een aantal economen bij de Nederlandse Bank. Doordat het de enige concerten op de Europese bodem waren van de artiest, moesten heel veel fans uit het buitenland komen. En dat leidde naast de grote vraag naar concertkaartjes ook tot meer uitgaven aan de overnachtingen. Volgens de gasten bij de Nederlandse Bank hebben de 8 concerten in mei duidelijke invloed gehad op het inflatiecijfer van mei. En voor de hotelovernachtingen in mei stegen de prijzen met 21,5% vergeleken met het jaar ervoor. En dan Netflix, die haalt de bezem door het personeelsbestand. Dat blijkt uit een e-mail die de top van het bedrijf gisteren aan de werknemers heeft verstuurd. 1000 werknemers moeten de streamingdienst gaan verlaten. En dan 400 medewerkers van de publieke omroepen die hebben nog steeds geen reactie van de NPO ontvangen op de brandbrief waarin ze verzoeken om af te zien van deelname aan het Eurovisie Songfestival. En dan rommelt het tussen de nabestaanden van de vorige maand overleden The Voice of Holland winnaar Ben Sanders. Zijn broer Dean Sanders uit namelijk op Facebook zijn onvrede over de gang van zaken rond de uitvaart van de zanger. En dan de omstreden nieuwe film van Ali G. Die is vanaf volgende week donderdag toch in de Nederlandse bioscopen te zien. Ja, in eerste instantie zou een andere maatschappij, Universal Pictures, de film in de Nederlandse theaters uitbrengen. Maar Universal haalde de titel onlangs van de Nederlandse release-lijst af. Ja, er waren wat protesten, maar nu komt hij dus toch vanaf volgende week in de bioscoop. En Sylvester Stallone die kan naar eigen zeggen nog steeds niet met pensioen, omdat hij de bruiloft van zijn dochter Sophia Rose Stallone betaalt. Dat heeft de Amerikaanse acteur verteld in een programma op de televisie daar in Amerika. En dan een laatste nieuwtje uit de showbiz. Dianta Broeks die leek haar leven goed op de rit te hebben. Maar achter de schermen kampte de presentatrice met hevige paniekaanvallen. En de angst werd zo groot dat ze zelfs vlak voor een live-uitzending in paniek raakte. En in gesprek met Linda vertelde ze hoe ze uiteindelijk hulp zocht en leerde omgaan met haar angsten.

Ja, Otmar in Maastricht die zegt, hé, je kunt het misschien 3 keer draaien. Ja, het zou kunnen, het zou kunnen. Irene Cara, What a Feeling. Ik zal het technisch niet te ingewikkeld maken. Wat er fout ging. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze donderdag 15 oktober. Nederlandse rapper Lil Kleine, die is vandaag 32 jaar geworden. De voormalige Belgische wielrenner Tom Bonen, die wordt vandaag 46. De dame die op 13-jarige leeftijd het Eurovisie Songfestival won in 1986. Uit België, Sandra Kim. Ze won in die tijd met J'aime la vie. Ilse Huizinga, Nederlandse jazzzangeres, die wordt vandaag 60 jaar. Ja, Sandra Kim is trouwens 54 geworden. Suzanne Visser, de Nederlandse actrice van De Gooise Moeders, die wordt vandaag 61. Ierse zanger van The Lady in Red, dat is Chris de Burgh. Hij wordt vandaag 78 jaar. Amerikaanse zanger van The Carpenters, dat is Richard Carpenter. Hij wordt vandaag 80 jaar. En vandaag is ook jarig de Amerikaanse R&B-zanger Gino Wine. Hij wordt vandaag 56. Hij heeft ooit een keertje 1 hit gescoord. In 1997. Dat is deze.

0: BNT.
1: BNT.
0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werkelozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Toch nog enkele flinke files. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. Dat betekent file rijden tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met een kleine 20 minuten vertraging. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verder de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Moergestel doe je er een kwartier langer over. En dan nog 20 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Heerlijk dit. Scouting for Girls en It. Ja, This Ain't the Love Song. Ik zei het al, de nu van Sander Kwarten. Kiezen of delen. En Miley Cyrus. Heb je voor het laatst gehoord bij Crutcher in the Morning. Is geen leuke plaat. Ja, de donderdag 15 oktober. De Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL die wordt beschuldigd van het creëren van een angstcultuur. NOS Sport heeft samen met het wielerplatform In de Waaier uitgebreid onderzoek gedaan naar de klachten over een onveilige werksituatie. En sommigen zouden de ploeg getraumatiseerd hebben verlaten. En voor het onderzoek is met 71 mensen gesproken bij Picnic PostNL hebben gewerkt.

Dus we zijn benieuwd hoe dat onderzoek gaat vallen bij Picnic PostNL. Een Italiaanse artsen die konden de röntgenfoto vermoedelijk eerst niet geloven. Ze zagen een metalen voorwerp bij de wervelkolom van een 13-jarige jongen zitten. Het bleek de remhendel te zijn die hij 3 jaar eerder was kwijtgeraakt bij een val van zijn fiets. Ja, de 10-jarige jongen die was ongedeerd toen hij 3 jaar geleden van zijn fiets viel. Alleen de remhendel van zijn fiets die was nergens meer te bekennen. Na de val bleef de jongen sporten en leidde hij een normaal leven zonder problemen. Maar 3 jaar later kreeg hij pijn in zijn rechterbeen en later in beide benen. Neurologisch onderzoek bracht geen afwijkingen aan het licht, maar een röntgenfoto wel. Bij zijn wervelkolom zat namelijk een langwerpig gebogen metalen voorwerp. En met een CT-scan kon worden achterhaald hoe het metalen stuk van 5,5 centimeter in het lijf is beland. Het voorwerp was namelijk door een kleine wond aan zijn linkerkant gedrongen en kwam in de loop der tijd steeds dieper te zitten. Nou, de hendel is met een operatie van 3 uur succesvol verwijderd. Ja, kan gebeuren. Hè? En de distributiecentra van de Albert Heijn die zijn gisteravond weer operationeel. De supermarktketen die hoopte de reguliere levering van alle versproducten aan de winkels. Hebben ze nog dezelfde avond kunnen doen. Dus als je vandaag naar de supermarkt gaat, laten we hopen dat je dan alles te pakken krijgt. Hè?

0: The 90s met Snap en Welcome to Tomorrow. Flitsmeister meldt de N279 bij Beek en Donk 46.3. De A16 Breda en de grens met België bij 65.3. Dan de N263 Breda bij 17.0. De N640 wordt gecontroleerd bij Oud-Gastel bij 4.8. En de laatste de A17 Roosendaal-Moerdijk. Daar zijn ze aan het controleren bij 6.7.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De provincie Limburg heeft nauwelijks zicht op wie er op kleinere schaal grondwater oppompt in de regio. Terwijl grote verbruikers vergunningsplichtig zijn, geldt voor landbouwkundigen en particuliere onttrekkingen tot 150.000 kubieke meter per jaar slechts een meldingsplicht achteraf. Om onomkeerbare schade aan natuurgebieden bij toekomstige droogte te voorkomen, wil het provinciebestuur in het nieuwe waterprogramma onderzoeken of verplichte digitale watermeters of pompbeperkingen nodig zijn. Tijdens een zoektocht naar de verdachte van een steekpartij in Eindhoven is de politie vannacht een woning aan de Abel Tasmanstraat in Valkenswaard binnengevallen. Nadat agenten met 9 wagens, politiehonden en felle schijnwerpers bijna een uur lang vergeefs probeerden contact te maken met de diepslapende bewoner, forceerden zij de deur en sloegen ze een raam in. De somverbaasde bewoner schrok wakker en overhandigde de sleutels toen. De gezochte verdachte werd niet in het pand aangetroffen. En bij een tankstation aan de Noorderpoort in Echt heeft een vrachtwagen gisteravond rond 7:15 zijn brandstoftank beschadigd. Hierdoor lekte enkele honderden liters diesel over het terrein, waarna een deel in het riool terechtkwam. De brandweer en een gespecialiseerd waterzuiveringsbedrijf zijn ingezet om de brandstof uit het rioleringsstelsel op te ruimen. De politie sloot de straat deels af doordat de vrachtwagen de weg blokkeerde. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Je loopt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Verder nog een file op de A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

2014 alweer, Kensington and Streets. Daarvoor Shaggy met Angel en Stella Lefty met Boston. De donderdag, halverwege de maand. Zelensky is trouwens teleurgesteld in Donald Trump. Hij vindt het pijnlijk dat de Amerikaanse president de afgelopen weekend de kant van Rusland koos. Ja, Donald Trump die riep op tot nieuwe verkiezingen in Oekraïne. En eerder kondigde hij aan dat Rusland per direct diesel zou gaan leveren aan de VS. Ja, en Zelensky die was gisteren in het Verenigd Koninkrijk. In Londen kreeg hij dus steunbetuigingen van de premier aldaar en het Koninklijk Huis. Eerst mocht hij een klein half uurtje op bezoek bij koning Charles. En vervolgens werd hij met erewacht ontvangen in Downing Street. Ja, hij is dus een beetje teleurgesteld in Trump. Maar ja, Trump die is gewoon een loswandelend projectiel, denk ik. Hè? En dan de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen IJsselkop en Zutphen. Daar geldt opnieuw één richtingsverkeer. Het heeft allemaal weer te maken met de lage water.

0: FM, die staat klaar. Met onder andere propaganda zometeen. Daarna hoor je Duncan en Roger Schepers. Ja, ik wens je nog een hele fijne donderdag. Nog even volhouden, want misschien begint morgen wel je herfstvakantie. Hè? Ja, ik spreek je morgen.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
10: Vandaag zijn in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met oud en nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
11: Dat ben ik en ik heb Sam Jeu en Feel zometeen voor je klaar.

Sommelier BNT met Feels. It feels like home. Ja, misschien geldt dat wel voor jou als je een topbaan hebt. Of ben je totaal niet op je plek op je werk. Nou, dan positief blijven in ieder geval. Langzaam maar zeker komt een nieuw weekend weer iets meer in zicht. Zo is het ook. En over positief blijven gesproken. Het is vandaag een bijzondere dag als je namelijk bij een verkeerslicht of bij jou in de stad of in het dorp een blinde of slechtziende tegenkomt. Wees dan even extra lief voor hem of haar vandaag. Het is namelijk vandaag de dag van de witte stok. Het is bedoeld om blinden en slechtzienden in het zonnetje te zetten. Dus een beetje extra liefde kan geen kwaad. Draai ik voor jou. You got the love of BNT. Dit zijn Candy Staten en The Source.

Radio BNT, Hot Chocolate en You Sexy Thing. Dat is toch een groot compliment, hè, als iemand dat tegen je zegt op deze donderdagochtend. Hey, heb jij hem al gezien? Het wordt ontzettend gaaf en jij kunt het allemaal volgen via onze socials. Er wordt namelijk druk gewerkt aan de nieuwe locatie voor Radio BNT. De nieuwe plek waar onze studio komt. En op onze socials krijg je alvast een rondleiding. Zie je hoe het eruit ziet daar? Volg BNT sowieso op Facebook en Instagram. Dat is altijd een goed idee, want dan ben je als eerste op de hoogte van onze nieuwe winacties.

0: BNT, Kelis en Trick Me. En van de ene dame naar de andere, de dame die je zo hoort, die scoort de pannen van het dak op socials. Maar tijdens het toeren, dan doet ze voor haar optredens altijd iets heel ouderwets. Wat dat is, hoor je zo. Eerste Radio BNT Weer Update. Heerlijk weer vandaag in Limburg en Brabant. Wolken en zon wisselen elkaar af. En het kan vanmiddag zo'n 20 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De provincie Limburg heeft nauwelijks zicht op wie er op kleinere schaal grondwater oppompt in de regio. Terwijl grote verbruikers vergunningsplichtig zijn, geldt voor landbouwkundigen en particuliere onttrekkingen tot 150.000 kubieke meter per jaar slechts een meldingsplicht achteraf. Om onomkeerbare schade aan natuurgebieden bij toekomstige droogte te voorkomen, wil het provinciebestuur in het nieuwe waterprogramma onderzoeken of verplichte digitale watermeters of pompbeperkingen nodig zijn. Tijdens een zoektocht naar de verdachte van een steekpartij in Eindhoven is de politie vannacht een woning aan de Abel-Tasmanstraat in Valkenswaard binnengevallen. Nadat agenten met 9 wagens, politiehonden en felle schijnwerpers bijna een uur lang vergeefs probeerden contact te maken met de diepslapende bewoner, forceerden zij de deur en sloegen ze een raam in. De somverbaasde bewoner schrok wakker en overhandigde de sleutels toen. De gezochte verdachte werd niet in het pand aangetroffen. En bij een tankstation aan de Noorderpoort in Echt heeft een vrachtwagen gisteravond rond 7:15 zijn brandstoftank beschadigd. Hierdoor lekte enkele honderden liters diesel over het terrein, waarna een deel in het riool terechtkwam. De brandweer en een gespecialiseerd waterzuiveringsbedrijf zijn ingezet om de brandstof uit het rioleringsstelsel op te ruimen. De politie sloot de straat deels af doordat de vrachtwagen de weg blokkeerde. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

niet normaal, hè, wat ze allemaal flikt. Roxy Dekker, de Arena verkoopt ze uit en ze is een monsterhit op alle socials. Radio BNV. Ja, duizenden volgers via haar socials, maar op tour dan laat ze die telefoon zoveel mogelijk links liggen. Dan neemt ze altijd een koffer mee met pittige strategische bordspellen en kaartspellen erin. Ja, Roxy Dekker is extreem fanatiek in een potje kolonisten van Catan. Dat moet je niet tegen haar spelen, want daar kent ze alle ins en outs van. En ze maakt je zo in. Dat is voor haar dan dé manier om even te ontspannen voor of na een optreden. Katy Perry nu bij B.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: Maar €15 per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik heb het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
5: Proteïneshakes.
4: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner. Nu. Super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezielkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Zou die dan echt...

0: Smith en Alhorn bij BNT en Drive Safe. Ja, niet alleen veilig rijden, ook zeker niet te snel rijden. Want van mei tot en met augustus van dit jaar hebben er in Limburg en Brabant tienduizenden mensen een bekeuring op de mat gekregen omdat ze geflitst zijn. Centraal Justitieel Incassobureau heeft de cijfers bekendgemaakt van alle flitspalen in Limburg en Brabant. In Limburg ben je het vaakst op de flitser gezet in Roermond op de Oranjelaan. Die flitser daar heeft bijna 6.500 keer een snelheidsduivel vastgelegd. En in Brabant ging het om de John F. Kennedy-laan in Eindhoven. Daar 5.500 mensen geflitst. Ja, dat is een gemeen hoor. Ik ben daar ook ooit geflitst in Eindhoven op de John F. Kennedy-laan toen ik op de terugweg was van IKEA. Ik zag in mijn binnenspiegel een ambulance aankomen en ik wilde ruimte maken. Nog bezwaar gemaakt, ook tegen die bekeuring. Maar de officier van justitie vond het geen goed argument. Nou, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Radio BNT op je donderdagochtend. Met Barry White nu. Can't get enough of your love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times

Radio BNT, Earth, Wind and Fire and Star. Jij bent de ster van deze donderdagochtend. Of je nou thuis met dat ene klusje bezig bent, of je moet zwoegen op je werk met de beste hits en classics, kom je de donderdagochtend lekker door. Zometeen Christina Aguilera, Candyman, staat voor je klaar naar Jason.

0: Nou, ze liggen alweer een tijdje in de supermarkten, de kruidnoten. En ik ben dan helemaal verslaafd aan de chocoladekruidnoten. Nou, ik probeer er echt van af te blijven tot de Sint in het land is, anders gaat het helemaal mis. Candyman bij Radio BNT hoorde Christina Aguilera. Tel even tot 90, dan kun je zo lekker meeblaren met een echte meezinger. Eerste BNT weerupdate. Heerlijk weer vandaag in Limburg en Brabant. Wolken en zon wisselen elkaar af en het kan vanmiddag 20 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De provincie Limburg heeft nauwelijks zicht op wie er op kleinere schaal grondwater oppompt in de regio. Terwijl grote verbruikers vergunningsplichtig zijn, geldt voor landbouwkundigen en particuliere onttrekkingen tot 150.000 kubieke meter per jaar slechts een meldingsplicht achteraf. Om onomkeerbare schade aan natuurgebieden bij toekomstige droogte te voorkomen, wil het provinciebestuur in het nieuwe waterprogramma onderzoeken of verplichte digitale watermeters of pompbeperkingen nodig zijn. Tijdens een zoektocht naar de verdachte van een steekpartij in Eindhoven is de politie vannacht een woning aan de Abel Tasmanstraat in Valkenswaard binnengevallen. Nadat agenten met 9 wagens, politiehonden en felle schijnwerpers bijna een uur lang vergeefs probeerden contact te maken met de diepslapende bewoner, forceerden zij de deur en sloegen ze een raam in. De som verbaasde bewoners schrok wakker en overhandigde de sleutels toen. De gezochte verdachte werd niet in het pand aangetroffen. En bij een tankstation aan de Noorderpoort in Echt heeft een vrachtwagen gisteravond rond 7:15 zijn brandstoftank beschadigd. Hierdoor lekte enkele honderden liters diesel over het terrein, waarna een deel in het riool terechtkwam. De brandweer en een gespecialiseerd waterzuiveringsbedrijf zijn ingezet om de brandstof uit het rioleringsstelsel op te ruimen. De politie sloot de straat deels af doordat de vrachtwagen de weg blokkeerde. En tot zover het regionieuws op Radio.

Ja, inmiddels is ze zeker geen one-hit wonder meer. Sienna Spyro bij Radio BNT en haar Great Expectation. Wat blijft ze lekkere liedjes maken, hè? Het is ook echt mooi om te zien, van jong tot oud. Heel veel mensen vinden haar muziek ook leuk. Nou, ze is pas 21 jaar, dus ze heeft nog een hele grote en lange carrière in het vooruitzicht. Over een lange carrière is gesproken. De man die zo voor je klaarstaat, die gaat al even mee. Hij verdient bakken met geld en dan ligt het misschien voor de hand om het ook allemaal uit te geven aan dure spullen of in het casino. Nou, dat doet hij niet. Hij investeert het ergens in. Wie het is en waarin hij zijn geld investeert, hoor je zo.

uit de 90s Black Box bij BNT en Strike It Up. Wat zou jij doen als je honderden miljoenen zou verdienen? Ja, je kunt er waarschijnlijk alleen maar van dromen, net als ik, hè? Nou, de man die nu voor je klaarstaat, daarvoor is het werkelijkheid. En het is dan niet zo dat hij je alles uitgeeft aan dure auto's of kleding. Hij gunt zichzelf een vast maandsalaris van ongeveer 10.000 pond. Dat is omgerekend dan bijna 12.000 euro, dus dat valt op zich nog mee. En de rest van zijn geld herinvesteert hij dan in vastgoed of in zijn eigen muziekrechten. Je hoort hem nu bij BNT. Ed Sheeran, dit is Down.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezielkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014... maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn en sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Tim van der Weerden.
12: Hey, kijk eens naar boven. Zie je hem? The edge of heaven did it.

Mars op Radio BNT en On My Soul. Zit je op dit moment op een vol kantoor? Ja, donderdag is een van de drukste kantoordagen in Nederland, hè? Dat zorgt dan ook soms voor ongemakkelijke situaties. Maar wat vinden we nou echt ongemakkelijk in het bijzijn van onze collega's? Nou, met stip op 1 staat een koffievlek op je kleding. Herken je misschien wel bij jezelf of bij die ene collega. Op 2 staat een alle beantwoorden sturen. Terwijl je die grappige opmerking of schunnige opmerking eigenlijk alleen voor je ene collega bedoeld had. Nou, dat is dan toch altijd pijnlijk, hè? Als iedereen de hele kantoorvloer dan die mail krijgt en dan voel je die ogen en dan weet je, oh shit, ik heb het verkeerd gedaan. En op 3, het magnetronpraatje. Een ongemakkelijk gesprek aanknopen terwijl je wacht tot je eten klaar is. Ik zie het helemaal voor me. Radio BNT, welkom op je donderdagmiddag. Samuel Welten en de bankzitters hoor je zometeen.

misschien verlang je er wel stiekem heel erg naar. Malibu. Ja, Malibu Cola dan, hè, voor de duidelijkheid. Miley Cyrus op Radio BNT. Het einde van de werkweek komt steeds iets meer in zicht. Je hebt je donderdagmiddag al bereikt. Welkom, ik ben Tim. En ik sleep je maandag tot en met vrijdag van 10 tot 1 door je dag heen... met de beste hits en classics. Met Tina Turner op de radio nu.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Lekker een beetje flirten vandaag misschien wel. Just a Flirt, Miss Montreal bij BNT. Met zo de groep die voor zijn doorbraak in een klein ijskoud houten huisje op het platteland woonde. Eerste BNT weerupdate over flirten op het terras gesproken. Heerlijk weer vandaag in Limburg en Brabant. Wolken en zon wisselen elkaar af. En het kan vanmiddag zo'n 20 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittenden van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Sven Seliers bij BNT en Somebody New. De gasten die ik nu voor je klaar heb staan wilden graag in Londen wonen, maar daar hadden ze simpelweg geen centen voor. De drie mannen gingen daarom samen in een piepklein, ijskoud, houten huisje op het platteland van Sussex wonen. Ze sliepen op matrassen op de grond, deelden het laatste geld voor noedels en ze gaven letterlijk elke cent uit aan de huur van muziekapparatuur. Dat is het uiteindelijk wel waard geweest trouwens. Onder andere dit liedje meegemaakt. Keen nu bij BNT. Dit is Band & Break.

Will Smith op Radio BNT, Man in Black. Nou, hij is niet in het zwart vandaag. Even kijken, hij heeft een grijze trui aan. Maar wel helemaal klaar om voor jou te vlammen zometeen. Duncan hier tussen 1 en 4. En dit zijn Michael Jackson en Justin Timberlake.

0: Day. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Hey!

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen twee nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van phishing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Duncan Fresh. De band maakte ooit het slechtste liedje ooit gemaakt. En dat is een objectief feit. Welke band dat is, dat vertel ik je zometeen. Radio BNT, waar muziek je hoort. Je hoort ze zo naar Everyone.

0: Ella Langley, Choosing Texas, Avril Lavigne daarvoor in Complicated.
1: Duncan Fresh.
0: Goedemiddag, het is je donderdagmiddag en die is fijn. Tim is zojuist naar huis gegaan. Maar mijn naam is Duncan en ik steep je de rest van de middag er doorheen hier op Radio WNT met de beste hits en classics. Robert van Hemert zo meteen gevangenis. En dat alles op de dag dat je hopelijk weer een beetje normaal naar je werk kon. Met de trein, dan wel bus. Want nou, de treinen reden sowieso niet van Arriva gisteren. Heel veel bussen van Arriva ook niet. Vooral in Brabant niet. Maar vandaag lijkt weer alles te rijden. En is de staking in het streekvervoer voorbij. En zal er volgende week alweer een nieuwe volgen. Zolang CNV en FNV vinden dat de resultaten bij de cao-onderhandelingen niet goed zijn. Wou die natuurlijk op de hoogte hier op Radio BNT met zometeen de muziek van Robert van Hemert. Zoals gezegd, zijn hit Gevangenis en Rihanna Only Girl in the World is onderweg. En deze band heeft de twijfelachtige eer om het slechtste nummer ooit gemaakt te hebben. Het was ooit bij het Rolling Stone, dat tijdschrift, gekozen onder de lezers. We built this city. Nou, dat draai ik maar aan de ander. Nothing's gonna stop us now. Star

opgelet als je in de gemeente Sittard-Geleen woont. Want als je ineens over een groen grasveld een soort robotmaaier ziet lopen, ziet maaien, die praat tegen je, dan kan dat allemaal kloppen. Dan zit je niet in een of andere gekke trip. Nee, dat is gewoon de nieuwe robotmaaier in het Sittard-Stadspark. We moeten de komende tijd dus niet vreemd opkijken. De eerste maaibeurt is gebeurd met de zelfstandig opererende grasmaaier. Die machine is een stuk lichter dan een traditionele zitmaaier. En dat is beter voor de bodem en het gras. En de maaier is stiller en duurzamer. En de accu wordt opgeladen met behulp van zonnepanelen. Er komt ook vragen op over de veiligheid trouwens. In het stadspark liggen de grasvelden immers vlakbij de eendenvijver. En lopen bezoekers tussen de bomen en over de wandelpaden. Maar de machine heeft een camera, dus die zou die niet gaan aanrijden. Dus mocht je ineens onverhoopt met je hond, dier of jezelf voor die robotmaaier gaan liggen, dan zou die daar omheen moeten gaan rijden. In het stadspark in Sittard dus. Meer nieuws uit de regio hier voor heel Limburg en Brabant is dit BNT en ABC nu.

0: vrouw zou wel met hem een beschuitje willen eten. De getatoeëerde Damiano David, Born with a Broken Heart. Op een radio BNT, ja, dat zijn mooie letters, hè, BNT. Maar ABC is dat minstens zo. En die hoorde je zojuist, All of My Heart, op radio BNT. Hey, hold the line, Toto is onderweg. En eens even kijken naar het weer. Het is 1:30, goedemiddag, dit is BNT. Tot vandaag zonnig. Het waait slechts zwak uit een richting tot het zuiden en zuidwesten. En dan wordt het nog best warm vandaag. 21 graden is mogelijk. Morgen overdag ook nog een lekkere dag. Vrij zonnig. En dan lopen de temperaturen ook op tot zo'n 21 graden. Let wel, de bewolking neemt dan ook toe. En vooral in de avond komen er buien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittenden van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op radio BNT.

Dove, I'll be loving you. Het is Mooney op Radio BNT. Dat was toch wel een beetje een ding op schoolreisjes die ik vroeger had. Moenen, ken je dat nog? De broek omlaag doen en dan met de billen tegen het raam. Ja, ik had hele intelligente klasgenoten, hoor. Ja. Waren wel leuke busreisjes. Hey, goedemiddag, BNT met Pet Shop Boys zometeen. En dit is Village.

0: Shamaness, Treat You Better, Pet Your Boys, Go West en Finish Jane hoor je Call It Love, de beste hits en classics voor tijdens je werk. Het is de BNT Werkdag, mijn naam is Duncan en ik heb een nieuwe opgave voor je. Dus ik hoop dat je even meedoet.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest van de track die ik zo meteen direct na 2 uur ga draaien aan de hand van de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij de vertaalde songtekst. Dit is de opgave. Oh, ik wil overal bij jou zijn. Wil overal bij jou zijn. Nou, punt. Daar laat ik het ook bij. Enig idee over welke track het gaat? Je mag het doorsturen. RadioBNT.nl. Draai ik hem zo meteen naar Lost Frequencies. Dit is Back to You.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee,
5: proteïneshakes.
8: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Vlak bij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van $45,20 miljard. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De vertaalvraag.
9: Daar zaten we in met vandaag een hele korte opgave. Oh, ik wil overal bij je zijn. Wil overal bij jou zijn. Dat is eigenlijk het hele refrein van Fleetwood Mac and Everywhere.
6: Duncan Fresh.
9: En dat was het goede antwoord van vandaag in de vertaalvraag. Julia, dankjewel voor jouw appje en het goede antwoord. Geniet ervan.

kunst heb je in heel veel vormen, schilderijen, abstracte vormen. En nou wil ik zijn hoofd geen abstract onderwerp noemen, maar het is wel allemaal te lezen op Teddy Swims zelf. Want hij heeft zijn hele gezicht getatoeëerd, hè, deze man. En dat was om vroeger zijn gezicht letterlijk te bedekken, want hij was niet tevreden met hoe hij eruit zag. Oh, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Het gaat nu goed met hem. En een Fleetwood Mac ook everywhere in de vertaalvraag op Radio BNT. Al waar je zo meteen van me krijgt, Westy Bronkhorst, ik drink rosé en een artiest die klinkt alsof je een heerlijk ijsje gaat eten bij de ijsboutique. Alsof je een heerlijke nieuwe smaak hebt ontdekt. Wie dat is, dat vertel ik je zo meteen. Eerst Sarah Bareilles. Dit is Love Song op BNT. Hey.

Op maandagavond in het Ethisch Café bij Raoul mag je altijd je drie favoriete Ethisch tracks doorgeven. Nou, ik weet zeker dat deze daar bij mij tussen staat. Want wat een heerlijke, dromerige track van Gino Vanelli. Precies zo'n artiestennaam die nog klinkt alsof je een lekkere ijskoek vandaag gaat nemen met een smaak die Gino Vanelli heet. Dat is toch heerlijk? Wild Horses hoorde je op Radio BNT. Het is sowieso lekker om vandaag nog even een ijsje te scoren bij een ijszaak als die nog open is. Want het is gewoon een heerlijk weer in de regio, hè? 21 graden. Morgen ook vrij zonnig. En voordat het dan 's avonds gaat regenen, is het eerst nog zonnig in de middag. En 21 graden morgen ook. Oh, heerlijke vooruitzichten. Nog even lekker nazomeren met de beat van Christine W. Zometeen Feel What You Want. En A-Lok is hier. Dit is Deep Down.

0: helpen op de plaats om in de stemming te komen voor wellicht wel een feestje komend weekend. Radio BNT. Wat heb je in de planning? Wellicht wel het Oktoberfeest in Sittard. Dat gaat er morgen ook van start, hè? Een paar dagen lang in het Sittardse wordt er gewoon Champions League gespeeld als het gaat over de Oktoberfeesten. Want het is een groot Oktoberfeest en het doet ertoe. Het gaat ook niet per se om de artiesten blijkbaar daar, om de muziek, maar puur om zien en gezien worden ook. Dat is ook belangrijk op een Oktoberfeest. Nou, mocht je er naartoe gaan, vanaf morgen heel veel plezier in het Sittard. Vertel ik wat het weer gaat doen als u het dirndl gaat aandoen. Nou, vandaag zo'n 21 graden, morgen ook en nog wat zon. Maar in de avond komen er wat buien of langere perioden met regen. In het weekend zijn er lagere maxima dan vandaag en morgen. En de lucht wordt erg droog, de wind frisjes en dat trekt een aantal lichte buien over Limburg en Brabant. Maar op de meeste plaatsen blijft het dit weekend zo goed als droog.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittenden van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Just Stay, Jack Style en John, Turn the Lights Off. En Jazz, The Only Way Up, Start the Audio, Can Color Me op Radio BNT. Volg ons al op Facebook en Instagram, @RadioBNT. Je krijgt er een sneak peek van ons nieuwe onderkomen vanaf binnenkort. Ah, dat wil je wel zien. Check het, @RadioBNT.

0: de liefdesverklaring van Bon Jovi. Dit is hem, een onvervalste love song. Bon Jovi en Always hoor je Harry Styles Late Night Talking. En Booty Love en Boogie Tonight op de radio. De Radio die BNT heet en zometeen mag jij het weer zeggen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, een nieuwe ronde Takeover is onderweg. Zometeen rond 3:10 gaan we het weer doen. Een nieuwe ronde daarvan. En dat betekent dat de radio 20 minuten lang van jou wordt. BNT. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Laat maar weten via radiobnt.nl. Als jij het doorgeeft, ga ik het zometeen voor je draaien. Na Simon Webb, Coming Around Again. En dit is Emily Sandé. Next to

0: BNT.
1: BNT.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Duncan Fresh.
7: Goedemiddag BNT, mag Katja Gugu op? Groetjes van Niels. Nou, dat ga ik zo meteen regelen in een nieuwe ronde Takeover. Radio BNT, waar muziek je. Maar nu eerst, Simon West.

0: Ruben Hiller, 20 seconds op Radio BNT. Samen met daarvoor in Coming Around Again. Nou, he is Coming Around Again. Een nieuwe ronde.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Laten we het doen. Het is zo goed als 3:10. De komende 20 minuten mag jij het zeggen. De radio is van jou. En waar heb je dan zin in? Wat wil je gedraaid hebben op Radio BNT? Die vraag mag je beantwoorden via de site radiobnt.nl. Kun je klikken op het WhatsApp-logo, dan wel de tekst, stuur een appje... en dan stuur je inderdaad een appje deze kant op... en kun je mij laten weten wat je graag zou willen horen. Niels was er vandaag als de kippen bij om zijn favoriet uit de 80's aan te vragen. Katja Google, Too Shy.
1: Dit is de Radio...

verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Takeover.

Net een verse kop koffie gekregen van afdeling administratie, valt te lezen in het appje van Lieke. In ruil daarvoor de favoriete plaat van mijn collega Truus aangevraagd. Nou, goede smaak heb je wel. Kygo, Here For You op Radio BNT gedraaid in de Takeover. En Lieke, geniet van die verse kop koffie. Misschien heb je hem ook wel nodig richting het einde van de werkdag. Misschien heb je je favoriete verzoek ook wel nodig op Radio BNT. Wat kan ik voor je draaien? Je mag die vraag beantwoorden via radiobnt.nl. Ik krijg al een appje binnen voor deze van Becky Bell. Merel wil deze horen. Stepping Out Tonight op Radio BNT.

0: que te hace llorar.
1: Uit de 90's hoorde je Becky Bell, Stepping Out Tonight. Merel is daar verantwoordelijk voor, want ze vroeg hem aan. Op Radio BNT en Stan wilde graag gaan voor deze Enrique Iglesias Duel en Le Corazon. Op Radio BNT, en dat past ook wel bij het weer van vandaag, toch? Het is heerlijk nazomeren met zo'n 21 graden in de regio. Geniet ervan met Radio BNT op je speakers. Je zit midden in de takeover. Als je iets zou willen horen, dan mag je het aanvragen via radiobnt.nl. Het leuke van de volgende track is dat ik er ook enorm fan van ben. Hij was de afgelopen dagen in Nederland voor echt een promotierondje. Heeft alle BN'ers aan de jas getrokken om een dansvideo op te maken. En ja, dat zag je ook op televisie. Hij was enorm aan het dansen bij Eva Jinek. Daar was hij ook live om te spelen. Het is een artiest die al twee tracks heeft gemaakt die niet zo heel veel deden. En dit was eigenlijk zijn laatste strohalm. Als dit hem niet zou worden, zou hij stoppen met zingen. Nou, we mogen blij zijn dat het een dikke vette hit is geworden. Zijn naam is Jamie Miller en het is ook nog eens het verzoek van Mike. Dus ik draai hem graag bij deze, zijn nieuwste Baby Doll.

0: Jamie Miller, de Britse zanger, waar ik Amerikaans heb gezegd wellicht. Daarnet is hij dus hartstikke Brits hoor, deze Jamie Miller. Baby Doll is de nieuwste en staat echt bovenaan in de hitlijsten. Ga je nog heel vaak horen op Radio BNT, omdat het zo'n fijne track is. Mike vroeg hem aan in de takeover. En het leuke is, die Jamie Miller heeft dus de afgelopen dagen echt heel veel promotie gedaan voor deze track in de buurt, gewoon in Nederland. En daar heeft hij ook Emma Kok even aan de jas getrokken. Emma Kok is namelijk te zien op een Instagram-video van deze Jamie Miller, dat ze eigenlijk dansen om elkaar heen met dit nummer op. Toch leuk dat Emma ook daarop te zien is. Jamie Miller hoorde je Baby Doll voor Mike gedraaid in de takeover. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, dit was ook de takeover voor vandaag. Morgen rond 3:10 weer een nieuwe ronde en dan weer jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Technotronic, jeetje, ken je die nog uit de eind-80's? Het leek al een beetje 90s muziek, maar het is echt 80s. Pump Up the Jam hoor je zo meteen op Radio BNT. Eens even kijken naar het weer voor vandaag. Heerlijk nazomer. Het is zonnig. Waait slechts zwak uit de richting tussen het zuiden en het zuidwesten. En dan is het zo'n 21 graden vandaag. Morgen ook vrij zonnig in de ochtend en middag. Zo'n 21 graden. Daarna wel wat buitjes mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittenden van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

Ellen Clark, Blow Me Away, Cameron Whitcomb ook in Kingdom of Fear op Radio BNT. Het is donderdagmiddag en wordt het dan een drukke donderdagmiddagspits? Daar lijkt het wel op, want ja, het is herfstvakantie, tenminste bijna. Gaan natuurlijk vanavond ook al wat mensen de hoogte

kamelenbult. Dus dan is het niet heel erg druk. En op donderdag wel. Dus het zal een drukke donderdagmiddagspits worden. Al was het maar door de waarschuwing die we vanochtend kregen. Van een autobrand, hè? Heb je het meegekregen op de A58 van Breda richting Tilburg, bij Tilburg Centrum West. En daar vatte een auto vlam. Brandweer ter plaatse gekomen, uiteindelijk gelukkig allemaal geblust. Maar er was niet meer heel veel over van die auto. Verkeer moest rond 7 uur rekening houden met 11 kilometer aan file en een uur vertraging. En zometeen, als die donderdagmiddagspits erg flink is, dan houden we je natuurlijk gewoon op de hoogte hier op Radio BNT. Met zometeen Backstreet Boys. En nu hoor je

Wist hij veel dat hij ooit de Freddie Mercury van dit tijdperk ging worden? Hij treedt natuurlijk op met Queen, Adam Lambert, met eigen materiaal. What Do You Want From Me hoorde je op Radio BNT. Daarvoor Backstreet Boys en As Long As You Love Me. Een zoen voor je terug om een beetje liefde te geven op deze donderdagmiddag. Heb je nodig? Hey, hou vol, het einde van de werkdag in zicht met Sabrina Carpenter zometeen. En Frank Boeien meldt zich. Dit is Zwart-Wit, BNT.

hoor je zwart-wit op Radio BNT. Zometeen is hij onderweg na vieren de donderdagmiddagspit. Onderweg naar huis wordt leuker, want Rosé Schepers staat voor je klaar. Met dikke vette hits en de beste classics. Je gaat ze zometeen horen na 4 uur in die o zo lekkere middagshow van BNT. Veel plezier met Rosé.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
3: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo. Let's
3: go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jussilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht €50.000... uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard... voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden... tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op... en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt nu snel drukker op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je ruim een uur in de file tussen Beest en Zaltbommel. Na een ongeluk is de weg wel vrij, maar de file lost heel langzaam op. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier vertraging bij Werkendam. En de A59, daar is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rogier Schepers.

0: CD zou ik bijna willen zeggen, want I Wish staat erop. Isn't She Lovely? En deze Sir Duke uiteraard ook. As staat er ook op. Het album heet Songs in the Key of Life. En morgen, dat is het 16 oktober, en is dat album precies 50 jaar oud. Kwam uit op 16 oktober 1976. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En om dat vast een beetje kracht bij te zetten, draaiden we Sir Duke. En dat op de dag van de Witte Stok. Hoe fantastisch is dat? 6 over 4, vrienden. 15 oktober is het vandaag, donderdag. Welkom bij de middagshow op Radio BNT. De hele Limburg en Brabant via DHB Plus. Online via radiobnt.nl. 21 graden. Oh, lekker, lekker, lekker, vrienden. En je kunt ons volgen via de socials. Facebook, Instagram. En je kunt natuurlijk ook onze website even bezoeken. Berichtje sturen mag ook voor alles wat je kwijt wil. Het is vandaag namelijk, ik zei het net al, de dag van de Witte Stok. Gisteren maakte ik al een voorzetje. En we moeten dat kracht bijzetten. Ik vind dat we ons bewust moeten worden dat er blinde mensen in onze samenleving zijn die met een witte stok lopen. En elke jaar op 15 oktober is het de dag van de witte stok. Dus ook vandaag, wat hoort daar muzikaal voor jou bij? Als je een goed idee hebt, dan geef het maar even door. Een liedje wat volgens jou te maken heeft met de dag van de witte stok. RadioBNT.nl. Verder spelen we ook het Maximaal Genieten Lekker Lang Luister Dilemma. En dat doen we vandaag, je gelooft het of niet, met Chris Martin en de rest van Coldplay.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: De zomer is op een zomerdag.

0: Alsof je weer op school zit, hè, dit liedje. Ja, nou ja, op school zit. Ik bedoel, ik denk dan meteen maar even alfabetisch. Zo zat ik even te denken. Alphabet of Fascination op Radio BNT. Maar ik nadenk van de Bauza daarvoor, de zomerrit van 2026. En die gaat gewoon nog even lekker door, alsof er helemaal niets aan de hand is. Het is donderdag en we gaan het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma spelen met Coldplay. Twee liedjes van Coldplay in de lange versie. Welke gaan we draaien? Wordt dat A, God put a smile up on your face? Of wordt dat B, talk? Welke Coldplay zou je graag willen horen? Zodat gaan we hem dan in zijn volle lengte draaien. Wordt dat A, God put a smile up on your face, voor de B talk. Wil je God put a smile up on your face? Heb je A naar radiobnt.nl? Wil je talk? Dan heb je B naar Radio BNT. En zo dadelijk is die op de radio. De dag van de witte stok, vrienden. Als je iemand ziet met een witte stok, rode bandjes. Dan gewoon even opletten. Want dat is iemand die het allemaal niet zo goed ziet, zeg maar. Hè? Die een beetje. Hoe zeg je dat? Het allemaal niet overziet. Dat is het. Wees je bewust. Houd een beetje rekening met elkaar. Dat zou heel erg fijn zijn. Ik kan natuurlijk nog even uit eigen parochie een leuke grap lanceren. Je hebt een witte stok met rode bandjes. Daar zie je aan van, dat is een stok. Dat is iemand die ziet niet goed. Als je nou een witte stok hebt waar drie bandjes op zitten. Dus gewoon drie rode bandjes. Wat wil dat zeggen? Wat betekent dat? Geen idee? Dan is de hond ook blind. Ja, ach, weet je, laten we gewoon even...
1: Roger dat kan. Schepers en de BNT Middagshow. Waar muziekje
0: raakt, Radio BNT. Ja, ik mag die grappen maken. Ik weet dat het een beetje kwetsend over kan komen. Zo is het uiteraard niet bedoeld. Maar ik mag het... Het is een soort van sigaar uit eigen doos, zeg maar. Dus ik mag hem wel maken. Dag van de Witte Stok. Welke plaat hoort daarbij volgens jou? Geef hem door via radiobnt.nl. De zonnige donderdag, eigenlijk zonderdag. 21 graden hadden we niet meer verwacht. Maandag en gisteren was het eigenlijk een beetje kil, een beetje guur. En afgelopen dinsdag en vandaag is het gewoon weer lekker. En morgen gaat dat volgens mij ook goed. Dan begint de herfstvakantie namelijk in het zuiden van het land. Jennifer Lopez, door, want ik heb haast, man. Dit is Waiting for Tonight.

0: Patrice Rushen tekenen voor het origineel met Forget Me Nots. Dat hoor je natuurlijk ook op de achtergrond in dit liedje van George Michael. Fast Love hoorde je op Radio BNT. Grote hit was dat in de jaren 90. Op de dag van de Witte Stok draaien wij deze plaat op de radio. In de middagshow op Radio BNT. En er komen wel wat leuke binnen. Eigenlijk een kleine round-up kan ik wel alvast doen. Hit Me With Your Rhythm Stick van Ian Dury. Let's Stick Together van Brian Ferry. Even kijken. Blinded by the Light. Oh ja, Man for Man's Earth Band natuurlijk. Blind Melon met No Rain. Dat hebben we vandaag niet, dus dat is ook toepasselijk. Eens even kijken. Dat hele oeuvre van Stevie Wonder, van Ray Charles en van Jeff Healey komt binnen. Oeh, jongens, jullie zijn wel goed bezig. En meisjes ook trouwens. Dus kom maar door. Op de dag van de Witte Stok. Welke plaat roept dat bij jou op? Wat borrelt erop? En wat wil je graag op de radio? Je hoort hem straks voor zessen. Gaan we hem uiteraard draaien. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Om je heen zijn heel veel mensen die een beetje aan het snotteren en aan het strukkelen zijn. Omdat we natuurlijk een klein beetje in die herfst zitten. En ja, langzaamaan begint dat dan toch een beetje zijn tol te eisen blijkbaar. Temperatuurverschillen, dat valt nog wel mee. Maar ja, dan regent het een keer en dan weer niet. Dus ja, dat wisselt allemaal een klein beetje af. Ik merk zelf de laatste paar dagen dat ik last van mijn keel heb. Ik voel me ook niet ziek of zo. Niet grieperig, maar een beetje schuurpapier, weet je wel. Het is wel een lekkere stem voor ons radiomakers om een jinglepakket in te spreken. Dus als je wat nodig hebt, dan hoor ik het wel. RadioBNT.nl. En dat mag je gebruiken. Nee, maar daar merk je wel dat ik een beetje last van heb. Dus hopelijk zet zich dat niet door en gaat dat dadelijk een griep worden. Want dat willen we met z'n allen niet natuurlijk. Maar dat is wel een beetje wat er aan de hand is. Misschien heb je dat ook. Of denk je, een beetje aan het raaskallen wat je aan het doen bent. Ja, mocht het wel zo zijn, deel het even met de mensheid, jongens.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En op de vraag, ze komen niet, ze komen wel, komen ze nou niet of komen ze nou wel, kan ik je niet helemaal een eenduidig antwoord geven. Ik kan wel een liedje draaien wat er een beetje mee te maken heeft. Want als je het refrein van dit liedje kent, wat je op de achtergrond hoort, dan denk je aan ze komen niet, ze komen wel. Een mega achtergrondkoor overigens. Michael Jackson, Stevie Wonder, daar is die weer. Al Jarreau, heel veel mensen doen daar aan mee. Er is een liedje uit 1983 gecoverd van John and Vangelis door Donna Summer. Dus Stay the Wind Deep and the...

0: Ja, dat is toch lekker dit. The State of Independence hoorde je van Donna Summer met inderdaad dat mega achtergrondkoor. Gewoon even in de studio. Jongens, jullie even meedoen. Stevie Wonder, Michael Jackson. Ja goed, ik kan doorgaan. Een hele enorme rij aan artiesten die daar gewoon even aan meegedaan heeft. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen we met Coldplay. Welke wil je horen? God put a smile upon your face. Dan app je A naar radiobnt.nl. En wil je talk, dan app je B naar radiobnt. Je mag dat nog heel even doen, want zo dadelijk is hij op de radio. Kan niet al te lang meer duren. Ga naar de ANWB in Den Haag, daar zit Bianca Damink om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. En Duncan Frisch heeft het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant voor je. Eerst geef ik je even het weer. Het is een lekkere zonnige dag. Max 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond daalt de temperatuur wel redelijk snel, een graad of 10. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. En ook dan evenveel kans op de zon.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittenden van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt nu snel drukker op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je ruim een uur in de file tussen Beesten en Zaltbommel. Na een ongeluk is de weg wel vrij, maar de file lost heel langzaam op. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier vertraging bij Werkendam. En de A59, daar is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Coldplay. En jullie kozen

Ja, je hoort hem nooit tot het einde, dus ik denk ik moet hem nu wel eventjes helemaal tot het einde aan je laten horen. Coldplay en Talk hoorde je uit het album X and Y dat uitkwam in de Zeros. En daar staat een net iets wat langere versie op dan de radio edit. En deze willen jullie horen. Er kwamen een aantal beetjes binnen via radiobmt.nl, dus dankjewel voor het doorsturen. Bij deze maximaal genieten, lekker lang luisteren en gedraaid. Vrienden, en morgen doen we er even geen. Op de vrijdag even gewoon geen 12 inches. Misschien volgende week, dan gaan we dat uiteraard wel weer doen. Maar morgen doen we hem even niet. Dus, maar je mag wel gewoon meedingen hoor. Wel berichtjes sturen, alles wat je kwijt wilt. Er is een lange lijst op Spotify met lange liedjes trouwens. Als je denkt van, hé, dat vind ik leuk. Want ik wil me daar eens even door laten inspireren om iets aan te vragen. Ga dan naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Radiobnt.nl/maximaalgenieten. En dan, dan zie je daar die lijstjes doorheen struinen. Staat openbaar, dus je mag hem ook gewoon delen met de mensheid. Vinden we alleen maar leuk. Radiobnt.nl/maximaalgenieten. /maximaalgenieten. Roger, hou op, we weten het nu. Vrienden, het is ook World Handwashing Day. Een VN-dag om het handengebruik te

nou, 30, 35 per dag mijn handen. Ben je dan zo'n smeerpoets? Nee, maar ik raak alles met mijn handen aan. Dus ja, dan doe je dat natuurlijk. Hè? En White Safety Day. White Cane Safety Day is het vandaag. Om het bewustzijn en respect op te brengen voor witte stokgebruikers. Dag van de Witte Stok noemen we dat in Nederland. Welke liedjes horen daar voor jou bij? Geef ze door via radiobnt.nl. Dan zijn ze straks, hoe kan het ook anders, op de radio.

Hij is in de 80 en dat je dan nog zo kunt schreeuwen. Ik vind knap hoe je dat voor elkaar krijgt. Crazy About Her van Rod Stewart op Radio BNT. Bloodline voor Alex Warren, Jelly Roll. Samen deden ze dat en dat is broederliefde op één plaat verzameld. Dus toch wel fijn, hè? 4:10 geweest in de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB Plus online via radiobnt.nl. En we draaien ook de Bass Per Search van Miley. En dat is een goed album trouwens dat ze heeft afgeleverd. Ik had alleen gehoopt dat duet met Stevie Nicks erop zou staan. Maar dat is helaas niet het geval. Het is wel donderdag, eigenlijk zondag. 21 graden, vrienden. En best lekker weer in het zuiden van het land. En je radio vraagt om meer en krijgt Change at 84. Dit is Change of Heart.

0: AD. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jussilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je tussen Culemborg en Zaltbommel nog ruim een half uur in de file, mede door de nasleep van een ongeluk. Van Eindhoven naar Utrecht is het ook file rijden op die A2. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je bij Dordrecht een kwartier vertraging. En er zijn problemen op de A27. Van Breda naar Gorkum rijdt het verkeer bij de brug bij Gorkum over de vluchtstrook, want de rijbaan is dicht na een ongeluk. Er staat nu 13 kilometer file. Van Utrecht naar het zuiden heb je tussen knooppunt Everdingen en Werkendam ook een half uur tijdverlies. En op de A58 staat het vast van Breda naar Tilburg door een pechgeval bij Tilburg-Reeshof. De vertraging is 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is het aansluiten op de A59 bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

la. Ik mag niet meezingen met liedjes, maar wat is het te verleidelijk met deze plaats, hè? Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Misschien wel een van haar lekkerste. Hallo Kim. Leuk is dat, hè? Ja, ja, ja, ja. Het is een aardige dame, die Kim Wilde. En ze is weer aardig aan het toeren. Ze gaat volgend jaar weer voor concerten naar Nederland komen. En het mooie is dat ze bijvoorbeeld in april, volgens mij, uit mijn hoofd even in het PLT staat, ergens in Heerlen. Dus dat is leuk daar. En wat ik eigenlijk wel leuk aan haar vind, is dat ja, ze zo gewoon is gebleven, zeg maar, hè? Want dat is ze natuurlijk wel. Ik heb het dan over de dame die inderdaad ineens groene vingers heeft. Terwijl ze eigenlijk gewoon een, hoe zeg je dat? Iedereen was gek op de vroeger in de jaren 80. En ze maakt leuke muziek, dus dat eigenlijk. Goed, vrienden, deel 2 van de middagshow. Het is White Cane Safety Day. De dag voor bewustzijn en respect voor witte stokgebruikers. Kijk, Global Hand Washing Day. Dat is de VN-dag om handhygiëne te promoten. Dus was je handen inderdaad. En gewoon omdat je snel vieze handen hebt. Gewoon even wassen. Dat is eigenlijk de boodschap. Deel 2 van deze fijne middagshow op deze donderdag. En in het kader van White Cane Safety Day. Nederlandse dag van de witte stok. Welke plaat hoort daar volgens jou bij? Als je een idee hebt muzikaal gezien, geef hem even door via radiobnt.nl. Dan is hij straks op de radio. Donderdag.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Louis Capaldi en Survive hoorde je op Radio BNT. En wat het leuke is aan Louis Capaldi, we draaiden deze.
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, kon je ook horen, hè? Misschien. Noël, nou, is goed gepoetst, dus er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Cher daarvoor, Strong Enough op Radio BNT, de middagshow. En Homewrecker was van Somber, smakelijk heet als je aan tafel zit, vrienden. Het is International White Cane Safety Day. En dat is om de bewustwording en respect voor de witte stokgebruikers even onder de aandacht te brengen. En dag van de witte stok. En ik vraag jou, welk liedje hoort daarbij voor jou? Geef het maar door via radiobnt.nl. Ik zei het al straks al, het hele oeuvre van Ray Charles, van Jeff Healey, van Steve Wonder. Kom binnen. Maar er zijn vast en zeker ook wel andere liedjes. Stick Around for Joy wordt zelfs aangevangen door de Sugar Cubes. Ja. Oké, okay. Let's Stick Together. Ja, nou goed, er komen dat soort liedjes allemaal binnen. Dus als je denkt, goh, dag van de witte stok, ik heb nog wel iets wat daar muzikaal bij hoort, voor mijn gevoel, nou laat het even weten. RadioBNT.nl, even een berichtje sturen. Je krijgt daar een optie om een app te sturen. Doe dat dan, dan komt dat bij ons in de studio terecht en dan hoor je dat vanzelf op de radio. Via onze website vind je ook informatie om te kunnen adverteren. Als je denkt van, hey, ik ben ondernemer, ik zou heel graag mijn naam op de radio willen hebben in de reclameblokken van BNT, kun je voor weinig adverteren. RadioBNT.nl, daar vind je alle informatie. Er staan ook leuke video's op. De making of de nieuwe studio, waar op dit moment druk en hard geklust en gewerkt wordt. Een mooi pand in Valkenburg. En Ron is daar, ik moet zijn naam toch even noemen. Die is daar heel hard mee bezig, dag in dag uit. Erik uiteraard ook. En vele anderen die zich daar hebben bezighouden. Maar we hebben een klein introductievideootje gemaakt. Zodat je ook even kunt zien van, hey, wat gebeurt daar en hoe ziet het er vooral nu uit? Dus dat willen we graag met de mensheid delen. Dus vandaar zou ik ook even een blik werpen op die website. www.radiobnt.nl. Daar vindt u alle informatie. Zullen we even een tangootje doen, jongens? Lekker op de donderdagmiddag, zo tegen het einde van je werkdag. Onderweg naar huis, onderweg naar een vrije avond. Shakira op Jackson Tango. Sorry, Jack.

0: half oktober is het. En dat betekent dat langzamerhand, morgen dan die herfstvakantie begint in het zuiden van het land. Maar ook Halloween komt steeds dichterbij. En dat betekent dat het weer goed gaat met de pompoenen. Want er worden weer heel wat pompoenen gekocht om de boel te versieren. Want zo werkt dat tegenwoordig, toch? Destiny's Child, Jumpin' op Radio BNT. Het is 6:01. En zo dadelijk hoor je het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. Bianca Damink bij de ANWB in Den Haag praat je bij over de actuele verkeersinformatie. Is er nog steeds zo druk op de weg? Dat hoor je allemaal als je blijft luisteren naar de radio. We praten hierbij. En ik heb ook nog het weer voor je. En straks uit 1983. En dat is eigenlijk best een dikke vette top 10 hit. The Maisonettes en Heartache Avenue. Als je het hebt over muziek. Hè, want we draaien ook muziek op Radio BNT. Vergeten we wel eens. Hè, maar dat doen we inderdaad, vrienden. Het weer in het zuiden van het land. Lekker vandaag. Zonnig en droog. 21 graden. Vanavond daalt de temperatuur vrij snel. Om morgen weer ongeveer hetzelfde weerbeeld te laten zien. Met ongeveer ook hetzelfde hoeveelheid aantal aan zonneuren.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittende van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je tussen Culemborg en Zaltbommel nog ruim 1/2 uur in de file, mede door de nasleep van een ongeluk. Van Eindhoven naar Utrecht is het ook file rijden op die A2. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je bij Dordrecht een kwartier vertraging. En er zijn problemen op de A27. Van Breda naar Gorkum rijdt het verkeer bij de brug bij Gorkum over de vluchtstrook, want de rijbaan is dicht na een ongeluk. Er staat nu 13 kilometer file. Van Utrecht naar het zuiden heb je tussen knooppunt Everdingen en Werkendam ook 1/2 uur tijdverlies. En op de A58 staat het vast van Breda naar Tilburg door een pechgeval bij Tilburg Reeshof. De vertraging is 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is het aansluiten op de A59 bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de

0: draaiden we van Ella Langley op Radio BNT met de Maisonettes daarvoor. Heartache Avenue, lekker 1983. Het is 9 minuten over 5:30. Smakelijk eten, de BNT middagshow. En het is de dag van de witte stok, oftewel de International White Cane Safety Day. En dat om bewustzijn en respect op te wekken bij de mensen voor witte stokgebruikers. En dat zijn dan doorgaans mensen die beperkingen hebben aan hun ogen. Hè? Want dat is eigenlijk wat het is. En we willen dat muzikaal ook graag wat kracht bijzetten. Ik trap al af met Stevie Wonder, met Sir Duke vanmiddag. Maar als jij denkt, hey, ik ken nog wel een liedje wat te maken heeft met die witte stok, dat roept dat bij mij op, dat borrelt op. Geef het even door. RadioBNT.nl, kun je hem daar op de radio draaien. Welk liedje borrelt op als ik zeg dat het vandaag de dag van de witte stok is? Geef hem door. RadioBNT.nl.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via de podcast, je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. En de meest recente is die van Maurice Roan. En hij heeft het over onder andere vuurwerk. Interessant, want er is een vuurwerkverbod op de hand, zeg maar. Voor het einde van het jaar sowieso. Ik ben benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Daar heb ik het met hem over. En ze hadden vroeger met zijn ouders samen kermisattracties. Dus hij zat ook op diverse kermisscholen. Omdat ze het hele land natuurlijk doorreisden. Hij is ook artiest. Hij zat bij de Limburger Boerben. Dat bestaat niet meer. Hij heeft nu Tirola Luft. Zijn eigen bandje opgericht met 6 personen. Als je ze wilt boeken is altijd leuk. Kijk maar op tirolaluft.nl. Dan kom je er wel uit, denk ik. Dan, maar er zijn

nog eventjes op een rode loper voorbij huppelen. Samen met Peter-Jan Rens. Ook een leuk gesprek met Johan gehad trouwens. Want iedereen denkt eigenlijk dat het een gekkie is. Maar dat is helemaal niet waar. Johan is echt een zakenman. Is ook een vermogend man. Interessant gesprek ook. Check hem via de podcast. Leuk podcastje luisteren. Volg hem. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met de socials. Vinden we leuk? Dan maken we er een sneeuwbaleffect van, vinden.

had het met je over Halloween. En als het over Halloween gaat, zou je theoretisch Thriller van Michael Jackson moeten draaien. Gaan we niet doen, Thriller niet. Maar we gaan wel wat anders draaien. Van de maestro, die toch een beetje in verband gebracht wordt met Halloween. Of is dat inderdaad echt alleen maar dat liedje Thriller? Zeker die videoclip. Ik weet nog, daar zijn heel veel mensen bang voor. Zeker kleine kinderen, die zijn bang als ze die Thriller videoclip zien.

First, The Last, Eternity hoorde je van Snap op Radio BNT. En daarvoor Another Part of Me, Michael Jackson. Het is onderbij 5:50 in de middagshow hier op Radio BNT. Het is vandaag de International White Cane Safety Day. Om bewustzijn en respect te creëren voor witte stokgebruikers. De dag van de witte stok. Dus elk jaar op 15 oktober, dus ook vandaag is dat zo. En ik vroeg aan jou, hey, wat is leuk? Muzikaal gezien, wat sluit daar lekker bij aan? Nou ja, Let's Stick Together van Brian Ferry kwam inderdaad binnen. Wat ik ook al zei, Blind Melon met No Rain. Maar ik ga er eentje draaien om die witte stokken dag toch een beetje te vieren vandaag. En ja, houd een beetje rekening met elkaar op de weg in het verkeer en zo. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat is bewustheid en respect creëren, dames en heren. Ja. 15 oktober 2026. Ja, ik vind dan eigenlijk dat we toch gewoon voor Ian Jury en de Blockheads moeten gaan.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

je voorstellen dat je dus eigenlijk respect en bewustzijn wil gaan creëren voor witte stokgebruikers. En hij vraagt om je even in elkaar te laten rachen met zo'n stok. Maar ja, dat is een rhythmstok. Dat is weer anders natuurlijk. Hit me with your rhythmstick. Ian Jury in the Blackheads. Aangevraagd door meerdere, onder andere Jos. Dankjewel.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
1: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertman stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittende van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Santé. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
5: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Wil je ook thee?
7: Och ja, lekker.
8: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
7: Och, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
11: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal woninginbraken in Limburg met ruim 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De provincie wijkt ermee af van de landelijke trend, waar het aantal inbraken juist met ruim 8% daalde. Maastricht spant de kroon met 46 inbraken in 3 maanden tijd, terwijl ook in gemeenten als Landgraaf een flinke toename zichtbaar was. Een 33-jarige Tilburgse is gistermiddag rond 3:15 mishandeld na een incident in het verkeer op de Sint-Josefstraat. Nadat de vrouw een handgebaar maakte omdat ze geen voorrang kreeg, werd ze door de inzittenden van een andere auto achtervolgd tot aan haar woning en daar op straat in elkaar geslagen. De politie heeft 2 uur later een 53-jarige vrouwelijke verdachte aangehouden en sluit meerdere arrestaties ook niet uit. En op de N297 richting Borren zijn deze ochtend net na 11 uur een vrachtwagen en een personenauto hard met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de inzet van de hulpdiensten, het bergingswerk en het politieonderzoek werd de rijbaan richting Borren volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio.

0: BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma voor.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met 15 euro per jaar omhoog. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red de tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Aldi.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
0: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online boodschappen vanwege een cybersecurity incident. De supermarktketen werkt aan het herstel van de systemen, terwijl de winkels inmiddels weer volledig worden bevoorraad. Klanten die al betaald hebben, krijgen hun geld terug zodra de systemen weer werken. Ook de websites en apps van enkele andere ketens van moederbedrijven Ahold Delhaize zijn nog niet bereikbaar. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

0: let me go.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Fresh van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De FIFA wil 22,5 miljoen euro verdelen over 211 nationale voetbalbonden. Het plan wordt in december besproken. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. 2 mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: helemaal zin in?
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Ga
3: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bij de Franse ingang van de Kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
11: Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de Kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht van Radio BNT.